0: Mijn hand verbrand, dat voelt wel interessant.
1: Ik kijk naar films of mute, ik hecht geen waarde aan datgene wat ik bezit, ik geef het weg te graag.
0: Geile ding, petje af, haal maar op, kom maar mee. Maandag dicht, irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.